0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Een arts die met ebola uit de Democratische Republiek Congo naar Frankrijk terugkeerde is hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen. Het ging om de zeldzame Bundibugyo-variant. In Congo zijn duizenden besmettingen en honderden doden gemeld, terwijl het contactonderzoek en isolatiemaatregelen in Europa zijn uitgevoerd. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. En tot zover het nieuws. Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten waar af en toe een drupje regen kan vallen.
2: Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen afrit Hoenderloo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond WK-wedstrijden na een eerdere dodelijke verdrukking bij feestvieringen. Bij het monument voor de onafhankelijkheid mogen nog maar 25.000 mensen samenkomen en ook het Zocalo wordt strenger beveiligd. De maatregelen volgen op massale drukte en zorgen over nieuwe incidenten tijdens het WK. Aanstaande maandag speelt Mexico tegen Engeland. Een weeklange gezondheidswaarschuwing is van kracht in delen van het Verenigd Koninkrijk vanwege een nieuwe hittegolf. Temperaturen kunnen oplopen tot 34 graden met waarschuwingen voor gezondheidsrisico's bij kwetsbare groepen. Autoriteiten hebben ook een tuinslang- en sproeierverbod ingesteld en adviseren voorzichtigheid door de aanhoudende warmte. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. En tot zover het nieuws. Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten waar af en toe een drupje regen kan vallen.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen afrit Hoenderlo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO. Baby, when the light...

Dit is DNO. Elk jaar komen er bijzondere sprookjestuinen tot leven. Op zaterdag 4 en zondag 5 juli vindt dit plaats in Havelte en Uffelte. Het weekend start met een gratis openingsfeest in de ochtend op de eerste dag. Daarna kun je beide dagen in de middag betoverende voorstellingen zien in de verschillende sprookjestuinen. In alle sprookjestuinen zijn er voorstellingen om 1 uur, om half 3 en om 4 uur. De voorstellingen worden gespeeld door theatermakers uit de regio en daarbuiten. Er zijn kosten aan verbonden. Team Zorg en Welzijn van DC Terra Meppel heeft de tweede prijs gewonnen bij de Nederlandse Onderwijspremie 2026. De prijs is goed voor 800.000 euro en ging naar de leerroute van leren naar levensecht, casusgericht opleiden in de zorg. De prijs vormt een erkenning voor een vernieuwende aanpak binnen het zorgonderwijs. In de leerroute volgen studenten van de opleidingen verzorgende IG niveau 3 en verpleegkunde niveau 4 samen een basisjaar. Dat gezamenlijke startjaar helpt hen om een beter beeld te krijgen van het werkveld en een gerichte studiekeuze te kunnen maken.

zijn de headlines uit het nieuws. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond WK-wedstrijden na een eerdere dodelijke verdrukking bij feestvieringen. Een weeklange gezondheidswaarschuwing is van kracht in delen van het Verenigd Koninkrijk vanwege een nieuwe hittegolf. Temperaturen kunnen oplopen tot 34 graden met waarschuwingen voor gezondheidsrisico's bij kwetsbare groepen. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten waar af en toe een drupje regen kan vallen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. Yeah! Wij zijn DNO.
1: Written on the back of a cigarette pack, your name and your number.

Jullie staat alvast een klein springconcours gepland. Bluesband Northern Sky komt op 12 juli naar Theater Kuil de Falieberg in Zuidwolde. Deze zondagmiddag geeft de moderne en eigenzinnige bluesband uit Meppel en regio twee concerten. De band speelt om 2 uur en om 3:30. De toegang is op basis van een vrijwillige bijdrage. Er kan contactloos betaald worden via een QR-code. Meer informatie over de Theaterkuil is te vinden op www.theaterkuilfalieberg.nl en op de Facebook- en Instagram-pagina.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7 uur.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond WK-wedstrijden na een eerdere dodelijke verdrukking bij feestvieringen. Bij het monument voor de onafhankelijkheid mogen nog maar 25.000 mensen samenkomen en ook het Zocalo wordt strenger beveiligd. De maatregelen volgen op massale drukte en zorgen over nieuwe incidenten tijdens het WK. Aanstaande maandag speelt Mexico tegen Engeland.
2: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
1: Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond WK-wedstrijden na een eerdere dodelijke verdrukking bij feestvieringen. Bij het monument voor de onafhankelijkheid mogen nog maar 25.000 mensen samenkomen en ook het Zocalo wordt strenger beveiligd. De maatregelen volgen op massale drukte en zorgen over nieuwe incidenten tijdens het WK. Aanstaande maandag speelt Mexico tegen Engeland. Een weeklange gezondheidswaarschuwing is van kracht in delen van het Verenigd Koninkrijk vanwege een nieuwe hittegolf. Temperaturen kunnen oplopen tot 34 graden met waarschuwingen voor gezondheidsrisico's bij kwetsbare groepen. Autoriteiten hebben ook een tuinslang- en sproeierverbod ingesteld en adviseren voorzichtigheid door de aanhoudende warmte. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. En tot zover het nieuws. Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten waar af en toe een drupje regen kan vallen.
0: Wij zijn DNO. Met nu voor Noord-Overijssel non-stop religieuze

Ja, mooi. Nostalgisch lied. We gaan het even wat vrolijker zoeken, want wat is er gisteren begonnen? We zijn van die voetbal af, gelukkig. Nou ja, het kostte wel een hoop nachtrust. Maar de Tour de France is begonnen en het is nou niet direct een sportprogramma dit. Maar ik denk toch, muzikaal kunnen we er wel even aan denken. Want je hebt een bekend liedje van Berry, Le Passager. En onze Drentse, zo noem ik het toch nog maar, zangeres Ellen ten Damme heeft daar een Nederlandse tekst op gemaakt. Die ook vaak te beluisteren is op de wielerverslagen op de televisie. Ellen ten Damme zingt over de Tour de France.

Ja, dat is wel even om in de sfeer te komen. Dat is de komende weken weer een en al tour en tour. En er trekken heel wat mensen naar Frankrijk, met of zonder files, om te kijken naar de tour of om met vakantie te gaan. En tijdens de vakantie te kijken. Het wordt weer een heel festijn waarschijnlijk. En die prachtige natuur die ze dan ook laten zien. De bergen enzovoort. We gaan ook nog weer naar een Drentse groep. Skik, want die zingen over de zon. Dankjewel voor de zon.

mag instarten en dan gaan we... Oh, deze muziek... Nou, het was ook startmuziek ooit van Rondom de Kerken. Dus ook leuk om zo te eindigen. We zijn bij u geweest vanaf 10 uur voor het programma... Ronduit Zondag. En we gaan luisteren nu naar de gospelprogramma. Want de volgende presentator zingt alweer klaar. U mag luisteren en denken, wie is het vandaag? Glory of Gospel is dan te beluisteren op de editie Noordoost Overijssel van 12 tot 2. En wij gaan eruit tot volgende week met Ronduit Zondag. Een fijne zondag.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6.
2: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Marcel de Groot. In het zuiden van Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. In het departement Pyrénées-Oriental is sinds gisteravond al ruim 930 hectare afgebrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Door temperaturen tot 40 graden geldt in 7 departementen in Frankrijk code oranje. 2 inzittenden van een auto zijn vanochtend om het leven gekomen bij een eenzijdig verkeersongeval op de Boekelse dijk in het Brabantse dorp Zeeland. Een van de slachtoffers is een 15-jarige jongen uit Uden. De identiteit van het andere slachtoffer is nog niet bekend. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten is afgesloten met een toespraak van president Donald Trump en een grote vuurwerkshow in Washington. De speech begon later door zware onweersbuien. Trump sprak over militaire successen, bedankte veteranen en waarschuwde opnieuw voor het communisme. Bij steekincidenten in Leenden en Assen zijn 3 mensen gewond geraakt. In Assen raakten 2 personen gewond, van wie 1 ernstig. De politie hield daar een verdachte aan. In Leenden raakte 1 persoon gewond. Beide incidenten worden nog onderzocht. En tot zover het nieuws. Het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
11: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.

En daar voorbij Sander en Angela met, samen met Anne-Michelle Lee aan het begin van deze nieuwe uitzending van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven, iedere week 2 uur lang bij jouw radiostation. En vooral informatie over ons programma gloryofgospel.nl. Ja, mooi nummer. Sander en Angela is een mooi duo, schrijven mooie muziek. Veel van hun muziek is ook online gewoon op hun site te vinden. Geef of doe een donatie, zou ik zeggen. En dan kun je ook gewoon lekker die muziek daar wegtrekken. En dan kun je ook heerlijk naar hun muziek luisteren. En dan hebben zij weer centjes om volgende muziek voor jou te maken. Dus ik zou zeggen, ondersteun ook de artiesten. Goed, we gaan lekker veel muziek draaien. We hebben straks nog een verzoek. Mocht u ook nog een verzoekje hebben, een verzoekje @gloryofgospel.nl. Weet ons te vinden op de socials, maar via de mail is het makkelijkste. Dus straks nog een verzoek. Eerst verder met Sharon Kipps. Ze had dat nummer volgens mij op haar cd gezet. En officieel is het een nummer volgens mij van Bluff. Alles is liefde. Dit is Sharon Kipps.

Sharon Kipps met het nummer Alles is Liefde. En zoals ik al zei, het is tijd voor een verzoek. Henk, speciaal voor jou dit nummer. Arie vraagt hem voor jou aan. Hij is heel blij met jouw steun en toeverlaat als klusduo. En daarvoor wilde jou heel erg bedanken. Daarom speciaal voor jou het nummer van Sela, Huis van Vrede. Speciaal voor jou, Henk.

Merry Go Round, Tal en Acacia hier bij The Glory of Gospel. Ja, ik kreeg al berichten dat Jan en Jaap Wups volgende week met nieuwe muziek komt. Dus volgende week nieuwe muziek van Tal en Acacia. Ja, hoort u hem al? Ja, u denkt natuurlijk dit is de beginjingle. Ja, daar is hij wel van gemaakt. Dit is Digging Deeper. Dit is The Gentleman.

Digging Deeper, The Gentleman. En daar heb ik destijds mijn jingle voor van gemaakt. Meistert jingle. Dus bij deze. Nog even in rechtzetting. Ik zei bij mijn vorige aankondiging dat ik nieuwe muziek had van Tal en Acacia. Nee, dat was dus van Jan-Jaap Wups. Dan hebben we dat gelijk weer rechtgezet. Nieuwe muziek ook uit 2025 van Eline samen met Reijer. Als het goed is hoor je hem straks nog een keertje voorbij komen. Dit is het nummer Veilig.

0: Charity Gill met het nummer Come Alive. En ze komt dus naar Nederland op 24 mei in Zwolle. 25 mei in Veenendaal. 26 mei in Oud-Beijerland. En donderdag 29 mei is ze in Op Ende. Vanaf 7 uur 's avonds tijdens het Strandheem Festival. Daar zijn nog kaarten voor beschikbaar. Ga naar de website van eventsforchoirs.nl. Daar kun je haar boeken of tickets boeken. En Charity Gill zal niet alleen komen, want ze neemt Elle Limbaar mee. Dus ik zou zeggen, wees er snel bij. Ik zie dat Oude Beijerland zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar. Ik denk dat ze iets hebben geschoven qua opzetting. Want die was een hele tijd uitverkocht. Maar er zijn dus nog wat kaarten voor Oud Beijerland beschikbaar. En natuurlijk ook voor het Strandheem Festival. Een avondvullend concert tijdens dat mooie festival. Goed, we gaan eruit met Don Moon. Ik zei het al, dat Ryan nog terug zou komen. Hier is hij dan, samen met Don Moon. Thank you, Lord. Spreek u graag weer naar het nieuws en weer. Voor nog een uur, The Glory of Gospel.
1: I come before you today.

0: Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een schietincident in Coney Island in New York City zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, onder wie 4 kinderen. Ook een 21-jarige vrouw is ernstig gewond geraakt. Het incident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag en het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. De politie heeft nog niemand aangehouden. Tienduizenden mensen hebben in de Albanese hoofdstad Tirana voor de 35e avond op rij geprotesteerd tegen de regering van premier Rama, corruptie en de bouw van een groot Trump-resort in een natuurgebied. Bij ongeregeldheden bij een politiebureau en het parlement zette de politie een waterkanon in en werden meerdere mensen aangehouden. In het zuiden van Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. In het departement Pyrénées-Orientales is sinds gisteravond al ruim 930 hectare afgebrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Door temperaturen tot 40 graden geldt in 7 departementen in Frankrijk code oranje. De viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten is afgesloten met een toespraak van president Donald Trump en een grote vuurwerkshow in Washington. De speech begon later door zware onweersbuien. Trump sprak over militaire successen, bedankte veteranen en waarschuwde opnieuw voor het communisme. En tot zover het nieuws. Het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
8: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.

Welkom terug bij het tweede en laatste uur van The Glory of Gospel. Muziek waarin blijft geloven. We gaan daar verder met de top 1008. Je hoorde op 504. Hoorde je Joke Buijs. Heer, ik hoor van de rijke zegen. En in het vorige uur hoorde je het eerste nummer van... even snel spieken. Dan moet ik het wel goed zeggen. Sander en Angela en Anne-Michelle Lee en daar voorbij. En die stond toevallig op 506 en die wou ik wel eventjes benoemen. Goed, we gaan snel verder met nummertje 500. Dan heb ik het over de formatie In Salvation. Dit is het nummer Abba Father. You

Nummertje 498 hoorde je Zomaar een Morgen van Kinga Baan. Gaan we door naar 491. Carrie Joop met het nummer My Beloved.

De formatie Trinity met het nummer Unbreakable. We vinden ze op 490 in de lijst. Gaan we naar 489. Horen we Anne-Michelle Lee weer als backing vocal. Of als zangeres in ieder geval. Samen met Reijer nu. Voldoende voor vandaag op 489.

Op 484 vinden we Martijn Buwalda, Nooit ver bij jou vandaan. Gaan we verder met de formatie Delirious op 483. Did you feel the mountains tremble?

De formatie Casting Crowns met het nummer Live Song. We vinden ze op 481 in de lijst. Gaan we door met 480. Charlotte de Jordijn. Dit is het nummer Levend Offer. MUZIEK

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. ProRail meldt dat er ook morgen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden door extra tegenvallers na de brand bij Rotterdam Stadion. Bij herstelwerkzaamheden blijken sommige gerepareerde kabels alsnog niet goed te werken. Reizigers kunnen gebruik maken van bussen, internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. De twee inzittenden die vanochtend omkwamen bij een verkeersongeval in het Brabantse Zeeland zijn vermoedelijk allebei 15 jaar oud. Volgens de politie gaat het om een jongen uit Uden en een jongen uit Veghel. Een auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Het onderzoek naar het ongeluk loopt nog. De grote natuurbrand aan de Costa Brava in Catalonië is voor 3/4 onder controle, meldt de brandweer. Ongeveer 2300 hectare natuur is verwoest. Enkele duizenden bewoners moeten nog binnen blijven. In grote delen van Spanje is het risico op natuurbranden nog steeds extreem hoog door hitte en droogte. Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten omdat ze niet rendabel zijn. De locaties trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers, maar kosten meer dan ze opleveren. De organisatie zegt prioriteit te willen geven aan natuurbeheer en biodiversiteit. De sluiting is volgens de NOS nog niet definitief en ligt bij de ondernemingsraad. En tot zover het nieuws. Wolkenvelden, in het zuiden nog wat zon en op veel plaatsen blijft het droog vanavond. Later in het noorden wel weer wat lichte regen en waait dan een zwakke westenwind. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen bewolkt en af en toe zon en een middagtemperatuur tussen 20 in het noorden en 26 graden in het zuiden.
2: Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort voor Stroe 5 minuten vertraging. En op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Prinsenplein 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Wij zijn DNO.
0: Met nu voor Zuidwest-Drenthe,
11: Vroo und Munter.

0: De beste Deutsche Schlagers hoor je iedere zondagmiddag tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.
1: Goedemiddag zeg en van harte welkom in de show bij Froh und Munter. Ja, de beste slagerhits, je hoort het in de aankondiging al. En zo zal het ook zijn vandaag. Tussen 5 en 6 uur, muziek van Mike Kelly. Ik start daar de show mee, een uitstapje naar Parijs. Oh, wat fijne stad is dat. De romantische stad ook bij de Eiffeltoren, Ein Kuss in Parijs. Ik heb muziek klaargezet van Dennis Willems. Keine gute Idee. Ja, dat moet wel blijken dan. De oude rat in het vak. Oh, laat hem het niet horen. Oud, ja, dat is hij wel. Maar hij is al hartstikke fit en vitaal. Howard Carpendale komt voorbij. Een mooi medley van Nick P. En al die andere artiesten staan weer te popelen om vandaag een uurtje te vullen hier bij Froh und Munter. Ik wens je heel veel plezier vandaag. En we gaan dus starten met Mike Kelly. Ein Kuss in Parijs.

0: Parijs, de stad van de liefde. Ja, en ook de stad van Maite Kelly. Als klein meisje heeft Maite een tijdje in Parijs gewoond met haar muzikale familie. En die kennen we zeker wel, de Kelly Family. Ze groeide daar op tussen de Seine en de grote musea. Vandaar dus, ja, Ein Kuss in Paris. Froh und munter, daar luister je naar.
1: Froh und munter, tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.

0: alles los vandaag. Laat alles even gaan. Heerlijk vliegen dus, dat doen zij ook. De dames Sigrid und Marina. Vliegen met mir in den Himmel hinein.
1: Luister naar Roy Wemmenhoven in Froh und Munter. Nu op de radio.

0: Een nieuw album van Freddy und Martin. De formatie Fantasy, het nummer dat heet Zweites Leben. En dat album Willkommen im Wunderland. Zeg, fijn dat je luistert op jouw zondagmiddag met straks een oudje. We gaan terug naar 1970. Een artiest die toen heel wat succes had met dit nummer ook. Ik verklap het niet, blijf gewoon lekker luisteren. Eerst gaan we eens even luisteren naar Andrea Berg. Also neuen Abenteuer.
1: Luister naar Vroom Ontmoeten tot 6 uur met Roy Wemmenhoven. Yeah!

Het album Atlantis hoorde je Andrea Berg van. We gaan naar 1970. Ja, mooie tijd terug alweer. Tomaten, Rote Lippen. Een opmerkelijk artieste. Ik heb er niet zoveel van gehoord hoor. Laten we daar heel eerlijk in zijn. Tenminste, ik niet. Misschien jij wel. Edina Pop. En Edina Pop had toen destijds een enorme hit met Tomaten, Rote Lippen. Afgestaft. Hier is dat wilde pick-up gelegd. En luister eens even mee. Mooi stukje vinyl. Komt ie aan.

0: gewoon, maakt me toch niets uit. 7 inch vinyl, prachtig zeg. Tomaten, rode lippen, de jaren 70. Daar waren nog eens, tijden als het gaat om muziek. De klassieken, zeg maar. Af en toe hoor je dat hier bij Froon Munter. Ja, waarom ook niet? Jouw zondagmiddag met straks de muziek van Ben Zoeker. Die Paul Douwe komen voorbij. Mickey Krause en al die andere artiesten.
1: Luister naar Roy Nemmenhoven in Froon Munter. Nu op de radio.

Ja, wat een duo zeg. Mickey Krause en Tim Topet. En Slager, een en al Slager, dan leg ik Slager af. En Slager hier op de radio. Het is niet alleen die truttige muziek natuurlijk, zoals we dat van heel leren kenden, van vroeger zeg maar. Ja, truttig, oneerbiedig klinkt dat ook weer. Maar modern, in een modern jasje, ja, dat hoor je hier iedere zondag. En af en toe dat kleine uitstapje, nou goed, dat hoorde je zojuist dus. Met die knalrode tomatenlip uit 1970, die hit. Maar goed, ook een andere hit van nu, Fantasy, Das Taboo.

Ben Zucker, Angelina. En dat hoor je hier natuurlijk weer. En ik dacht dat het fantasy was. Maar dat is een verrassingje. Das Taboe draaien we gewoon de volgende keer. Wat ik wel klaar heb gezet, dat is ook leuk. Die Paldauer, bis ans Ende der Welt.

0: Vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Nederlandse reddingsteam USAR is vanmiddag teruggekeerd uit Venezuela na de verwoestende aardbevingen. De 64 hulpverleners en 8 reddingshonden zochten dagenlang naar overlevenden. Nederland doneert de achtergebleven hulpgoederen aan het Venezolaanse Rode Kruis. Ook is extra geld beschikbaar gesteld voor humanitaire hulp aan de getroffen bevolking. Netbeheerder Enexis heeft aan het eind van de ochtend tijdelijk een stroomstation bij Tilburg uitgeschakeld uit vrees voor overbelasting van het stroomnet. Daardoor zaten ongeveer 10.000 huishoudens en bedrijven zonder stroom. De storing was binnen 40 minuten verholpen. De oorzaak van de plotselinge grote stroomvraag wordt nog onderzocht. ProRail meldt dat er ook morgen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden door extra tegenvallers na de brand bij Rotterdam Stadion. Bij herstelwerkzaamheden blijken sommige gerepareerde kabels alsnog niet goed te werken. Reizigers kunnen gebruik maken van bussen, internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. De grote natuurbrand aan de Costa Brava in Catalonië is voor 3/4 onder controle, meldt de brandweer. Ongeveer 2300 hectare natuur is verwoest. Enkele duizenden bewoners moeten nog binnen blijven. In grote delen van Spanje is het risico op natuurbranden nog steeds extreem hoog door hitte en droogte. En tot zover het nieuws.
3: Vanavond is het in het zuiden droog met af en toe zon, terwijl het noorden bewolkt blijft en in het noordoosten nog een spatregen kan vallen. De wind gaat afnemen.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
11: Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
1: Noord-Overijssel, non-stop religieus.

Hartelijk welkom luisteraars bij een uur instrumentale gewijde muziek. Fijn dat u luistert en op onze zender hebt afgestemd. We hebben weer een gevarieerd programma voor u gemaakt. Mijn naam is Bert Michelsen. Ons uur gaan we beginnen met de organist Jaco van der Weert. Hij gaat voor ons een eigen bewerking uitvoeren over Psalm 99.

We zijn ons uur begonnen met de organist Jaco van der Weert en hij speelde een eigen bewerking over Psalm 99. Het Rudolf Knol-orgel van de Nederlandse Hervormde Kerk in Hasselt zal bespeeld worden door organist Jan Zwanepol. Jan Zwanepol speelt een aria over Heer, ik hoor van rijke zegen.

Heer, ik hoor van Rijke Zegen werd uitgevoerd door de organist Jan Zwanepoel. We gaan verder met de pianist Jacob Schenk. Hij gaat voor ons uitvoeren, u bid ik aan, o macht der liefde.

De pianist Jacob Schenk speelde voor ons U bid ik aan, O macht der Liefde. De organist Pieter Heikoop gaat voor ons het bedorgel bespelen van de Evangelische Lutherse Kerk in Den Haag. Pieter Heikoop speelt een medley van drie liederen, te weten Heugelijke Tijding, Roept uit aan alle stranden en Heilig Woord van God.

Dorgnes Pieter Heikoop speelde drie liederen. Heugelijke tijding, roept uit in alle stranden, heilig woord van God. Het Rudolf Knol-orgel van de Nederlands Hervormde Kerk in Hasselt zal door de organist André Nieuwkoop bespeeld worden. André Nieuwkoop gaat voor ons uitvoeren Psalm 123.

Blijf mij nabij werd uitgevoerd door Noortje van Middelkoop panfluit, Harmhoeven orgel en Anje van der Maten hobo. Het Garrotsorgel van de Grote Kerk in Maassluis zal door de organist Jaap Kronenburg worden bespeeld. Jaap Kronenburg speelt van Veike Asma een fantasie over Psalm 72.

Jorg en Sjaap Kronenburg speelde een fantasie van Feike Asma over Psalm 72. De organist Dirk Sleuring gaat voor ons het Rudolf Knol-orgel bespelen van de Nederlandse Hervormde Kerk in Hasselt. Dirk Sleuring speelt voor ons Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam.

De ruis langs de wolken werd uitgevoerd door organist Dirk Sleurink. Onze volgende bijdrage wordt door meerdere instrumenten gespeeld. U mag gaan luisteren naar 'T zij vreugde, mijn deel is'.

MSR gaat door alle landen, uitgevoerd door Bert Elbersen, zijn we aan het einde gekomen van onze toegemeten zendtijd. Bedankt voor het luisteren en ik hoop uw belevende welzijn volgende week weer te mogen begroeten.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via...
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een eenzijdig verkeersongeval in het Limburgse Heibloem heeft zondagmiddag aan 4 inzittenden het leven gekost. Rond 2:30 raakte een voertuig door onbekende oorzaak van de weg op aan de Heibloem. 2 andere personen raakten zwaar gewond. De politie doet momenteel ter plekke onderzoek naar de toedracht van het dodelijke incident. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren langer dan verwacht. Daardoor rijden er ook maanden geen treinen van Rotterdam naar het zuiden en terug. ProRail werkt dag en nacht aan beschadigde kabels. Maar door weggeschoeide labels en nieuwe problemen duurt het herstel tot zeker dinsdagochtend 5 uur. Netbeheerder Enexis schakelde vanochtend tijdelijk een groot stroomstation bij Tilburg uit angst voor overbelasting. Daardoor zaten ongeveer 10.000 huishoudens en bedrijven zonder stroom. Stoplichten vielen uit en bewoners in Gilsen zaten vast in een lift. Binnen 40 minuten was het grootste deel weer aangesloten. 3 van de 4 zoons van de omgebrachte Iraanse leider Khamenei namen vandaag publiekelijk afscheid. Zijn 56-jarige zoon Mojtaba ontbrak. Hij raakte zwaar gewond bij de Amerikaans-Israëlische aanval die Khamenei het leven kostte. De uitvaart begon gisteren in Teheran, waar duizenden rouwenden aanwezig waren. En tot zover het nieuws. Vanavond is het in het zuiden droog met af en toe zon, terwijl het noorden bewolkt blijft en in het noordoosten nog een spat regen kan vallen. De wind gaat afnemen.

Ja, luisteraars, ook op deze zondagavond hartelijk welkom bij Muzikale Ontmoetingen. Ook vanavond 3 uur gewijde muziek hier bij de lokale omroep. Vanavond kan er ook helaas alleen geluisterd worden via de stream of via de andere kanalen als de kabel en dergelijke. Onze FM-zender doet het prima, maar we hebben helaas problemen met de verbinding ernaartoe. Dus we kunnen geen signaal naar de lichtmistoren sturen. En dan staat er maar zo wat muziek op te draaien die op die computer staat, die bovenin de toren staat.

Maar we kunnen helaas niet de liederen die ik hier laat horen, daar krijgen. Dus dat kan alleen geluisterd worden via internet. Mochten er mensen zijn die dat niet precies weten hoe dat werkt. Nou, kun je altijd in een appje naar de studio doen. En anders probeer het ook elkaar te vertellen, luisteraars, hè, dat er via de stream geluisterd moet worden. Nogmaals hartelijk welkom dus deze zondagavond bij Muzikale Ontmoeting. U kunt natuurlijk altijd nog een lied aanvragen als u iets horen wilt. Nummer van de studio 0620 47 26 00. Dus 0620 47 26 00. Vanavond gaan we beginnen met het mannenkoor Harpe Davis uit Genemuiden. En ik heb een opname van hen opgezocht van Psalm 146. Prijs de Heere met blijde galmen. Daarna heb ik nog een mooi lied opgezocht. Meestal een lied wat in de lijdenstijd gedraaid wordt. Het Ruwhouten Kruis. Ook mooi om naar te luisteren en mee te zingen. En daarna volgen ook wel de volgende liederen die aangevraagd zijn. Nogmaals, heel hartelijk welkom deze zondagavond. Mooie avond om te luisteren, luisteraars. En blijf gezellig meeluisteren. En op die manier hoop ik ook dat u een goede, een gezegende zondagavond hebt.

Ja, een prachtige opname van het gemengde koor Deo Juvante uit Huizen met het lied Het Ruw Houten Kruis. En daarvoor begonnen we vanavond met het mooie psalm 146, gezongen door de mannen van Harpe Davids uit Genemuiden. Prijs de Heere met blijde galmen. Dat was een prachtige intro ook voorafgaand aan het eerste vers. De eerste verzoek wat ik vanavond heb is een verzoek voor psalm 25. En er staat bij voor de twee Klaassen die in Hongarije staan. Nou, dus, die zijn onderweg naar Moldavië geweest en zijn begreep ik op de terugweg. Klaas en Klaas, een hartelijke groet en een behouden rit van Janni en Aaltje. En die vroegen psalm 25 aan, nou, daar gaan we ook naar luisteren. Nou, gelukkig dat jullie zelf al een bericht sturen, maar daar kom ik zo nog helemaal op terug. En ook nog een goed weekend in Hongarije, Klaas en Klaas. En ook wel thuis natuurlijk. Psalm 25, ook voor iedereen die vanavond meeluistert. En er moest dan in een opname mee van Roelof Mulder en Leo Koppelman. Nou, daar gaan we ook naar luisteren. Ik vind al die mooie opname. Ik heb er mooie tijd voor om hem te laten horen. Psalm 25, vers 2, 5 en 6. Samenzang onder leiding van Roelof Mulder en Leo Koppelman. Die bespeelt de panfluit. En die gaan dus zingen vanuit de... Er wordt gezongen vanuit de Stefanuskerk in Hasselt. Psalm 25 en daarvan de versen 2, 5 en 6.

Blijft een prachtige opname, Psalm 25 van Roelof Mulder. Prachtig voorspel en ook tussenspel. En dan de versen 5 en 6. Graag willen we een lied aanvragen voor Cor, die 3 juli jarig was, staat bij het volgende bezoek. We willen hem hiermee van harte feliciteren en een gezegend nieuw levensjaar toewensen. Cor de Cree, aangeboden van Henk en Lijsje. Die wonen graag doen met Psalm 103 van Soli Deo Gloria. Nou, die heb ik er ook weer opgezocht. En daar gaan we ook naar luisteren. Nou, Cor, als je het toch over jou hebt, ook een hartelijke felicitatie. Ik kreeg nog een bericht van Klaas en Geke. En die woont nu ook van harte feliciteren met je verjaardag, Cor. Ik weet dat de buurman was zo ongeveer. Nou, ook een groet van Klaas en Geke. We gaan luisteren naar Soli Deo Gloria. En die gaan een mooie uitvoering zingen van Psalm 103.

Psalm 103, gezongen in een uitvoering van Soli Deo Gloria. Een felicitatie staat bij het volgende nog voor Trentje, die afgelopen donderdag jarig was. Trentje, kriaangeboren van Arnold. Arnold ook bedankt natuurlijk, ook Trentje, een felicitatie en een goed nieuw levensjaar toegewenst. Arnold vroeg voor je aan wat de toekomst brengen mogen. Nou, daar gaan we ook naar luisteren. Er staat bij het liefst van de mannenkoor. Heb ik ook opgezocht, Conforza uit Woerden. En onder leiding van Martin Mans, en die gaan dat mooie lied zingen.

Het luistert al naar zijn wil, jongenkoor. Conor Moore was dat. We gaan verder met een mooi lied van Cantilena. Zingt een nieuw lied voor God de Heer. En dan heb ik een verzoek bij. Er staat bij Hallo Aalt. Kun je nog een psalm of lied draaien van Cantilena? Voor Jannie Bloemhoff en Jentje Timmerman en Aaltje van der Sluis. Wij, en dat zijn Klaas Timmerman en Klaas Bloemhoff, zijn met de vracht hulpgoederen naar Moldavië geweest. Om de arme mensen blij te maken. We staan nu in Hongarije bij familiehotel aan de M5. En gaan morgen terug laden in Hongarije. En de groeten vanuit Hongarije namens Klaas en Klaas. Jullie ook hartelijk bedankt, vrienden. En mooi een bericht stuurde hem vanuit Hongarije. En als de tijd daar is, dan hak ik eens een keer mee, Klaas. Hè? Dan moet ook mijn broer het programma maar een keer een weekje overnemen. En een groet vanuit de studio. Cantilena gaan we naar luisteren allereerst. Zingt een nieuw lied. Zonder hem verder alsnog weer aan te kondigen, gaan we daarna verder met psalm 3 van de mannen in Katwijk. En dat is een psalm die onze luistervriend Klaas nog graag horen wil. Klaas, ik heb hem opgezocht dus vanavond in een uitvoering van de mannen in Katwijk. En is voor alle luisteraars aangeboden door Klaas. Allereerst dus zingt een nieuw lied, gevolgd door psalm 3.

En geeft uw volk de zegen. Psalm 3 was dat. We gaan verder met nog een heel bekende psalm, psalm 68 en daarvan de versen 10 en 17. En het is vanavond samenzang van de Dordrecht onder leiding van André Nieuwkoop. Dat is een hele lange opname, luisteraars. Dus doe er even een paar verzoeken bij. Want als ik zulke opnames laat horen, dan kan ik niet zoveel in het programma hebben. Hè. Bijna 12 minuten met een mooie orgelimprovisatie van André erbij. Een verzoek nog voor Annek en Annekie in Nunspeet. En dat wordt aangeboden door Jan en Jinne. En Jan en Jinne die vroegen vorige week ook nog een lied aan voor iedereen die in Berghuizen bij het zingen was. Nou ook allemaal nog een groet van de familie Slager. Verder ook nog een verzoek, er staat bij. Willen jullie vanavond nog een plaat laten horen voor onze broer Cor, die 3 juli 65 jaar is geworden. Graag het lied wat de toekomst brengen mogen. Nou, ik vind het op een programma. Ik hoop dat het bij deze ook goed is, psalm 68. En dat wordt aangewoond door Evert en Jantie. Nou, Evert en Jantie, jullie ook een hartelijke groet hier vanuit de studio. Ook jullie alle goeds toegewenst. Jullie broer Cor natuurlijk ook een felicitatie. En nog goede jaren gewenst. Verder doe ik deze er ook bij. Ik hoop dat Moe inmiddels uit de kerk is. Dus daarbij zou je nog een mooie psalm voor onze moeder en schoonmoeder willen laten horen. Ze is afgelopen vrijdag 76 geworden. En we willen haar op deze manier ook een gezegend nieuw levensjaar toewensen. En dat wordt aangeboden door Gerda en Koos. Jullie ook bedankt Gerda en Koos. Een groet vanuit de studio hier richting Ede ook. Ook jullie moeder in Elburg een groet. En hierbij doe ik maar een groet aan mijn eigen schoonmoeder in Elburg. Moest een hartelijke groet hier vanavond vanuit de studio. En ook een goede gezegende zondagavond toegewenst. We gaan luisteren naar psalm 68 vers 10 en 17. Samenzang, leiding van André Nieuwkoop vanuit de mooie kerk in Dordrecht.

Ja, een prachtige opname van André Nieuwkoop, samenzang vanuit de Grote Kerk in Dordrecht, Psalm 68, vers 10 en 17. Het volgende lied waar we laten horen is een lied dat is aangevraagd door mevrouw Wichtnand, als ik het goed uitspreek, uit Ommen. En die wil graag het lied, ik heb gehoord, van een stad boven wolken horen. Nou, daar heb ik ook opgezocht, mevrouw Wichtnand, en daar gaan we ook naar luisteren. Je belde dus naar mijn collega's hier van de omroep en ik hoop dat die het goed doorgegeven hebben. Ook hartelijk welkom bij het programma natuurlijk deze zondagavond en ik wens u, maar dat geldt ook voor alle andere luisteraars die nu via de 104.8 ook meeluisteren naar ons programma Muzikaal Ontmoeting, een goede en gezegende zondagavond toe. We gaan luisteren naar het Christelijk Mannenkoor Harde met het prachtige lied Ik heb gehoord van een stad.

Ja, ik heb gehoord van Stad, prachtig lied. Ik kom nog heen terug op verzoekje, want mijn vader die attendeerde mij er nog op. Die zegt, dat zal waarschijnlijk wel mevrouw Wigmans wezen uit Ommen. En dat is jouw oude schooljuf nog. Nou, dat zou inderdaad kunnen kloppen, juf Wigmans. Voor de andere luisteraars, die heeft me in groep 3. Groep 3 heet dat, geloof ik, hè. Toen de tijd nog een beetje leren rekenen en schrijven. Dus een 45 jaar terug ongeveer. En ook mevrouw Wigmans, juf Wigmans, een groet vanuit de studio. En het is allemaal zo lang geleden, maar nog wel een jaartje bij u in de klas gezeten, hè. Een groet van hier en ook een goede en gezegende zondagavond gewenst. Dus ik hoop dat het zo goed is, juf Wigmans. We gaan verder met psalm 135. En psalm 135, dat is een psalm die werd vanmorgen bij ons in de kerk nog gezongen. Mooie psalm ook te zingen. Toen dacht ik al, ik ga hem vanavond in het programma laten horen. Was ik alweer vergeten. Maar ik kreeg er nog een verzoek voor. Dus bij deze nog voor Jolien, omdat ze vandaag jarig is. Jolien, van harte gefeliciteerd van je pa en ma. En ook van Yannick, de familie Musche. Een groet ook vanuit de studio. Jullie al een goede gezegende zondagavond toegewenst. En Jolien natuurlijk ook gefeliciteerd. Psalm 135. Vanavond nog een keer weer Roelof Mulder, Leon Koppelman. Prachtige opname. Ook met een prachtig voorspel vanuit de Stefanuskerk in Hasselt. Vers 1 en 11.

Wijlen, Kees Post, een vriend van mij die dit prachtige lied zong, Als de nacht valt in je leven. We gaan verder met Psalm 42, vers 5. En daar staat bij, wilt je Psalm 42, vers 5 ter vertroosting en bemoediging nog aanbieden voor onze vader en opa, dus vader en opa te kaarten. Vader en opa te kaarten, dat krijg je aangeboden namens Henk Jan, Caroline, Hielke en Mart. Nou, jullie ook bedankt natuurlijk. Psalm 42, vers 3 en 5, vanavond toch maar weer een uitvoering van Roelof Mulder. Dus vanavond kleurt hij het programma nogal, maar dat geeft niet. Altijd mooi om mee te zingen en mee te luisteren. En luisteraars, nu ik toch hem over Roelof Mulder heb. Vorige week zaterdag was er dus nog een zangavond in het gereformeerde kerkje in Berghuizen. En daar staat nog een prachtige opname van op YouTube om te beluisteren, mocht u daar tijd voor hebben. Opname van Roelof Mulder als organist. Ook zijn zoon Ruart speelt mee. Jongen nog. Maar hij kan ook prima orgel spelen. En een korte meditatie van dominee De Boer. Daar kun je opzoeken. Dan moet je maar even een keer zoeken op YouTube. Naar Psalmzangavond. Zaterdagavond 27 juni 2026. Berghuizen. En hij heeft intoest in de zoekopdracht bij YouTube. Kun je er altijd nog even naar kijken. Twee uur... Kunnen we dan hem luisteren naar wat mooie psalmen die gezongen zijn in het gereformeerde kerkje in Berghuizen dus. Psalmzangavond, zaterdagavond, 27 juni 2026, Berghuizen. Als je dat een beetje als zoekopdracht intoest, dan zou je er zeker komen. Nu gaan we luisteren naar een opname uit de Stefanuskerk in Hasselt, psalm 42, versen 3 en 5. En dat lied, Als de nacht valt in je leven, ook om helemaal terug te komen... Daarmee ook een hartelijke groet aan Jannie Tuin. Jannie, ik las in de Averister Kerkbode dat je een goede uitslag mocht ontvangen. De laatste keer en ook een alle goeds gewenst natuurlijk ook namens mijn pa en ma. Een groet richting Oud-Averist. Psalm 42, de versen 3 en 5.

Nou, ik had een paar verzoeken gekregen. Dan gaan we naar hem naar luisteren, naar de aangevraagde liederen. Een paar in ieder geval. Ik kan het allemaal niet meer rondkrijgen verder. Allereerst naar hem voor Cor, die 3 juli jarig was. Ook een hartelijke felicitatie van Arend en Ali. En die vroegen het lied Zie de Zon van het christelijk mannenkoor Stapelstaan. Nou, die heb ik in ieder geval nog opgezocht en daar gaan we nog naar luisteren. Verder ook nog een verzoek voor Jelien, die vandaag jarig is. Jelien, ook nog van harte gefeliciteerd van Hendrik en Ali. En die vroegen voor je psalm 32 aan. Nou, daar kom ik helaas niet meer naartoe om dat ook nog te laten horen. Ik hoop dat het lied Zie de Zon ook goed is. En ik hoop eigenlijk ook het lied Zo Zoals Ik Ben van OBK uit Elburg ook nog laten horen. Daar doe ik ook een verzoek bij, want dat is een verzoek voor wat de toekomst brengen mogen. Heb ik vanavond in het programma laten horen. Ik hoop ook dat die luisteraar het gehoord heeft. Die luisteraar is Aaltje Vogelzang Bloemert. Die was afgelopen donderdag jarig, Aaltje. En een hartelijke felicitatie van een paar goede bekenden. Die vroegen je het voor je dus aan, dus het lied wat de toekomst brengen mogen. Ik heb het vanavond in het programma al laten horen. Ik hoop ook dat bij deze het lied Zie de Zon. En Zo Zoals Ik Ben ook goed is in ieder geval. Ook nogmaals van harte gefeliciteerd namens een paar goede bekenden.

Ja, luisteraars, en zo nadert het programma Muzikale Ontmoeting wat betreft de live programmering hier ook zo het einde weer. U kunt natuurlijk altijd nog meeluisteren een uur lang naar mooie liederen die ik voor u klaargezet heb tot de klok van 10 uur. En dat is het programma wat betreft deze zondagavond ook afgelopen. Ik heb nog een verzoek, kreeg ik nog binnen, dat staat bij Hallo Aalt. Kun je nog een mooi lied draaien voor onze broer Johan in Grafhorst? Hij was deze week jarig. Johan, van harte gefeliciteerd en godzegen toegewenst van de Bontjes uit Canada. Nou, ook mooi dat er in Canada meegeluisterd wordt. Ook een groet de familie Boon in Canada natuurlijk. En jullie ook een goede middag is, geloof ik, hè. Wij gaan dus het programma afsluiten, verder luisteraars. En we hopen nu, dat zal over 2 weken worden, misschien 3 weken, dat weet ik nog niet, want dat wordt nog geen melden. Ik ben van plan om deze week met ons gezin op vakantie te gaan. En daarom heb ik mijn broer Henry weer bereid gevonden dat hij komende zondagavondprogramma Muzikale Ontmoeting presenteert. Ook Henry, alvast alle goeds natuurlijk voor volgende week zondagavond. Ik kan ook weer luisteraars dat het 2 weken wordt, want ik heb echt nog geen idee hoe lang we weg gehad en waar we heen gehad. Maar we gaan nog een beetje bekijken, hè. Gaat ook pas dinsdag weg, dus het kan nog zat. In ieder geval, ik hoop u dan over een paar weken weer terug te ontmoeten bij Muzikale Ontmoeting. Ook alle vrienden, bekenden, een groet natuurlijk. Ook mensen die het moeilijk hebben in deze tijd. Sterkte gewenst natuurlijk. Ook degenen die allemaal vrijgekregen hebben deze week. Een groet. En voor ik het vergeet, ik kreeg nog een bericht van Jan Loosman. Maar dat was een spraakbericht en ik wist niet meer precies hoe het in elkaar zat. Maar ook Jan Loosman en je beide zoons, een groet. En Jan die wou ook iedereen nog een... Van de Pieter Zand nog het beste wensen, de leraren, het ondersteunende personeel. Allemaal een dank aan iedereen daar namens Jan en zijn zoons en natuurlijk de rest van de gezin. Ze waren ook allebei geslaagd en ook nog een felicitatie. En ook een groet Jan vanuit de studio.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. Middernacht.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-europarlementariër Stelios Kouloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks vonden plaats in 2022 en 2023, toen hij in de PEGA-commissie zat. Minder dan 5 landen kunnen verantwoordelijk zijn. De commissie waarschuwde voor strengere regels, maar er is niets veranderd. Op een strand in Australië spoelden 6 metalen ballen aan. Vermoedelijk brandstoftanks van een raketlancering. De ballen, mogelijk gevuld met giftige hydrazine, werden onder politiebewaking verwijderd. Hulpdiensten waarschuwen om afstand te houden en melden bij vondst. De ruimtevaartorganisatie ASA onderzoekt de herkomst. De politie zette vanmiddag een achtervolging in om een verdwaalde hond te vangen die in de Drechttunnel bij de A16 was gerend. Het verkeer werd stilgezet. Met hulp van automobilisten werd het zwart-witte hondje uiteindelijk veilig gevangen. De tunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omstanders staat voorop. En tot zover het nieuws. In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden.
2: Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens, voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 10 minuten vertraging, daar liep een hond op de weg. A16 Breda richting Rotterdam, voor knopen de Bresseplein 5 minuten. En in Noord-Holland is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht, tussen Schorrel en Petten. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Wij zijn DNO.

mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-Europarlementariër Stelios Koulokloe is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks in 2022 en 2023 vonden plaats in Griekenland en België. Minder dan 5 landen kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn. De spyware maakt heimelijk toegang tot telefoondata, microfoon en camera mogelijk. Het Witte Huis bekritiseert het Smithsonian Institution vanwege een activistische leiding die volgens